0: Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Oog Radio.

geluid van Groningen. Oog Radio.

sexy people. So

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
4: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
5: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
3: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: De Oogochtendshow.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Het doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: De Oogochtendshow.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
3: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
2: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
4: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
2: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Ook voor cyberstraffing ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je Oogradio verkeer door Groningen bereikbaar. Op dit moment een file op de A7 Groningen richting Heerenveen. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Groningen-West en industriegebied Westpoort. Ook zijn er een paar werkzaamheden aan de gang op dit moment. Op de A7 naar de Duitse grens zijn er werkzaamheden. Verschillende op- en afritten zijn in de provincie dicht. Hou daar rekening mee. De A28 Groningen naar Zwolle bij afrit Zuid-Laren. Daar zijn ze aan het werk. En ook op de N7 bij knooppunt Euvelgunnen en Groningen-West kun je niet langs. En dat geldt ook voor dezelfde N7. En dan bij knooppunt Julianaplein naar Hoogkerk. Daar zijn ze ook met de weg bezig.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Yes, goedemiddag. Welkom weer bij de Oogmiddagshow. Tot 6 uur razendsnel door je dag heen met Bastille. Dit is Shut Up The Lights. Hey!

Ja, je hoorde Justin Jackstown en Turn the Lights Off. Ja, als de lichten nu niet uit zijn, weet ik het ook niet. Want daarvoor hoorde je Bastille en Shut Up the Lights. En je gelooft het niet, het is echt gepland. Hey, je bent weer bij je oogmiddag. Mijn naam is Paul en ik ben er tot 6 uur. En ik heb niet zo leuk nieuws. Het is voorlopig even mijn laatste show op oog, want ik ga op vakantie, ja. Maar voordat ik mijn koffer pak, hebben we vandaag nog genoeg te bespreken. Er is muziek, er is nieuws uit Groningen, maar ook nieuwe muziek. Want straks hebben we muziek in de studio, want Joost die schuift aan en hij komt morgen namelijk met een nieuwe single. En wij krijgen vandaag alvast, misschien hoop ik, een klein voorproefje daarvan. Daarnaast gaan we ook nog bellen met Lisa Ploeger. Zij staat morgen in het Der A-theater, presenteert haar nieuwe album. En dat allemaal in deze laatste show, in ieder geval voor de vakantie dan, voor mij, hè. Maar we hebben ook muziek. Muziek wat we kennen. Wat dacht je van deze, Hanson? En dit is M&M Bop.

0: de Zwolse act uit Zwolle natuurlijk, Higo en Waar ik ben. Leuk dat je luistert naar Paul op donderdag. Ja, en we hebben weer een oude bekende in de studio. Vaak hier al geweest. Heeft afgelopen editie ook op Eurosonic Noorderslag gestaan. Bij de Oogsteeds natuurlijk. Ik heb het over Joost. Joost, welkom in de studio.
1: Dankjewel, Paul. Mooi om er weer te zijn. Ik ben inmiddels een kind aan huis. Je zei net al, je weet het koffiezetapparaat te vinden.
0: Ja, dat was zo. Maar hij is wel nieuw, hè, het koffieapparaat. Ja, was je dat opgevallen?
1: Ik had al het gevoel van, het is behoorlijk geüpgrade.
0: Ja, maar hoe gaat het met je?
1: Bij mij gaat het goed. Ja? Wat ik je net ook al snel vertelde, er is heel veel gebeurd. Vorig jaar natuurlijk getoerd. Mm-hmm. Groningen, het Forum uitverkocht, gelukkig. Geld ingezameld voor een school op de Molukken. Ook waar mijn familie natuurlijk vandaan komt.
0: Ja, wat
1: leuk
0: tof.
1: Feitje, vannacht komt mijn nieuwe single uit. En toevallig hebben ze ook de officiële opening daar vandaag. Dat is helemaal niet zo gepland. Alleen dat is gewoon... Ik kreeg een berichtje van de directrice daar.
0: Ja, soms plant het universum dat. En wat zit er in die track die jij gaat brengen morgen? Of eigenlijk vannacht natuurlijk.
1: Heel veel positiviteit, denk ik, vooral. Ja. Optimisme, poëzie, good vibes. Ja. En nog een beetje de zon, want het begint alweer een beetje te regenen. Maar dan gaat het ook een klein beetje over in de track. Dat hoor je ook natuurlijk wel als je hem luistert. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, want je stond ook dit jaar met full band. Want dat doe je sinds kort nu ook met full band. Is dat heel anders dan dat je alleen op het podium staat?
1: Ja, absoluut. Ik eerste keer dus op met eigen live band de Sena Stage dit jaar gedaan in Groningen. Ja. En 2 weken terug in Rotterdam. Floating Pasta op de main stage. Het geeft zoveel meer leven aan de muziek.
0: Ja.
1: Ook als je met goede muzikanten mag spelen. Dat is echt fantastisch. Dus het is inmiddels ook een crossover geworden van hip-hop, Molukse invloeden. Er zit zelfs een beetje rock in, R&B. Dus eigenlijk komt er van alles in terug. Je kan moshpitten, je kan dansen, je kan chansen. Of je kan misschien een hele intieme track, daar kan je door geraakt worden.
0: Ja.
1: Maar het is echt, ik vind het fantastisch om met liveband te mogen optreden.
0: Ja, en je vertelde het zo net al een beetje. Je bent wat stiller geweest de afgelopen tijd. Heftige tijd, als ik dat zo mag zeggen, doorgemaakt. En weer de studio ingedoken. Geeft dat dan meer inspiratie?
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb dus een klein vuurwerkongelukje gehad.
0: Ja.
1: En daardoor is mijn oor is inmiddels weer voor 90% hersteld, gelukkig. Maar ja, je oren heb je natuurlijk nodig om muziek te maken. Dus dat was behoorlijk schrikken. En ik voel nu meer urgentie om muziek te maken. Maar ook dat ik denk van, muziek maken, dat is echt prachtig. En ik doe niets liever dan dat. Dus ik voel veel meer levenslust eigenlijk. En nog meer energie om gewoon mooie dingen te maken en met alle mensen te delen.
0: Ja, want een beetje een tipje van de sluier. Wat voor muziek heb je gemaakt in de studio?
1: Het nieuwe nummer wat uitkomt, ja, is eigenlijk een als ik het in een hokje moet plaatsen, dan zal ik zeggen, het is een alternatieve poptrack met een beetje zang, met een beetje rap en heel veel Joost.
0: Ja. Is het anders dan je andere tracks voor de mensen die jou niet goed kennen? Hoe zou je zelf typeren, je muziek die je maakt?
1: De muziek die ik maak, ja, kijk, ene keer is het heel ruig, de andere keer is het gevoelig. Dus dat is het lastige. Ik ben niet in een hokje te plaatsen. Maar ik denk wel dat het de meest geëvalueerde sound is van mij tot nu toe eigenlijk.
0: Ja, ja, je hebt wat meegenomen naar de studio. Je nieuwe plaat.
1: Zeker.
0: Wil je me zelf aankondigen?
1: Ja, zeker. Oké, hier komt mijn nieuwe plaat. Het heet De Vogels Zingen.
0: Live op Hoog Radio.

0: Oog Radio luisteraars. Zo net Joost in de studio met zijn nieuwe track die eigenlijk morgen pas uitkomt. Maar jij hebt hem hier al bij Oog Radio gehoord. Jorde, zo net Jack Jensen en Upside Down. En de wereld op zijn kop. Alexander naast mij. Ik zou dat jou niet aanraden.
1: Op de kop.
0: Want dan heb je hoofdpijn.
1: Nee, dat moet ik zeker niet doen. Nee.
0: Is het nieuws een beetje...
1: Het is een rustig nieuwsdagje. Maar we hebben toch nog wel wat te melden. Onder andere een grote op handen zijn de knokpartij in het Groningen Forum.
0: Oh.
1: En een wethouder die trapt het allemaal af. Nou ja, wat dat is, dat hoor je zo meteen. En Paul, zie jij wel eens een fietspaaltje over het hoofd?
0: In het verleden wel eens over het hoofd gezien, ja.
1: Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Binnenkort zal het waarschijnlijk één dag wat minder makkelijk zijn. Want dan is het namelijk een landelijke paaltjescheckdag. Wat dat is, dat hoor je zo.
0: Dat zometeen in het Oog Radio Nieuws. Maar Joost net in de studio. Ja, je kent hem natuurlijk als iemand van de Molukken. En daar staat deze groep ook bekend om. Je hoort Maluku Tana Erbe. Dit is Tahuri.

0: Zuid-Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 3:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De bouw van de nieuwe ACLO op de Zernike Campus is in volle gang. Op dit moment gaat het vooral om grondwerkzaamheden. Het nieuwe sportcentrum komt naast het huidige complex op een voormalig voetbalveld. Het bestaande gebouw uit de jaren 60 wordt vervangen omdat het te klein is, veel energie verbruikt en niet alle moderne voorzieningen heeft. Het nieuwe complex krijgt 3 sporthallen, grotere ruimtes voor fitness en spinning, een extra squashbaan en een grotere klimwand. De nieuwe ACLO moet over ongeveer 2 jaar klaar zijn. Liefhebbers van Oosterse vechtsporten kunnen komende zondag terecht in het Forum Groningen. Tijdens het evenement Kieken Mag laten demonstratieteams van 12 Groninger vechtsportscholen verschillende aspecten van hun vechtsport zien. Ja, en Mag uit de titel staat voor Martial Arts Groningen. Wethouder Jalte Haan opent het evenement dat zondag van 12 tot 3 plaatsvindt en je gratis kunt bezoeken. De Fietsersbond en adviesbureau Haskoning organiseren zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zorgen gemiddeld voor ruim 6 gewonde fietsers per dag. Ze zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijk obstakels zijn en fietspaden ontoegankelijk maken voor mensen met een aangepast rijwiel. Fietsers kunnen tijdens de actiedag op een online kaart aangeven waar er allemaal paaltjes staan. En leden van Kids United gaan zondag collecteren bij alle ingangen van de Euroborg. Dat is voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen tegen FC Twente. De door FC Groningen geadopteerde G-voetbalclub zorgt voorafgaand aan en in de rust ook voor entertainment, zoals een penalty shootout. De opbrengsten zijn bedoeld voor onder meer de aanschaf van powerchairs, speciale ballen en doelen voor het nieuwe project Powerchair Voetbal. De wedstrijd komende zondag begint om 12:15. Het weer. Vandaag veel bewolking en af en toe een opklaring. Het is 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend kan er lokaal ook flink wat neerslag vallen. Maar in de middag wordt het morgen weer droog en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt morgen een graad of 21, misschien wel 22.
3: Dankjewel Alexander. Je bent de volgende uur weer.
2: Zeker weten, Paul.
3: Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment geen files, maar wel wordt er aan de weg gewerkt. A7, de Duitse grens, zijn er werkzaamheden. Verschillende op- en afritten zijn in de provincie dicht. De A28, Groningen naar Zwolle, bij afrit Zuid-Laren kun je niet langs. De N7, bij knooppunt Euvelgunnen en Groningen-West. En op diezelfde N7 ook bij knooppunt Julianaplein naar Hoogkerk. Daar zijn ze met de weg bezig. Gaan we naar de show toe, want we gaan zometeen met de volgende artiest alweer bellen. Maar je bent dus bij je middag op oog. De Pointer Sisters komt naar je toe. Na Somjeu, je hoort Dark Before the Dawn.

De Pointer Sisters en I'm so excited op hoog. Zometeen gaan we bellen met iemand die, als het goed is, komend weekend het dak eraf gaat spelen in het DA Theater. Ik heb het over Lisa Ploegen. Ze presenteert haar nieuwe album vannacht. Zometeen meer daarover. We gaan haar even bellen. Maar nu muziek waar jij van houdt. Even terug in de tijd. Ik was 1 jaar toen deze track uitkwam. Ik heb het over In Excess op Hoog Radio. En dit is Disappear.

0: Oogradio, het geluid van Groningen. Je hoorde In Excess en Disappear op het, ja, op je middag, donderdagmiddag. En veel nieuwe muziek deze uitzending. Onder andere morgen verschijnt het nieuwe album van Lisa Ploeger, The Lighthouse Keeper's Daughter. Dat is een persoonlijk album van Lisa, wat onder andere over haar oma gaat. We gaan haar alles vragen. Goedemiddag, Lisa.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Al druk met de voorbereidingen?
1: Ja, ontzettend. Ja, ik kan mijn kop niet keren.
0: Ja, want hoe zien je weken er nu uit? Nu dat je druk bent met het album natuurlijk.
1: Ja, deze week is echt super druk. Maar dat komt ook door alle repetities die we nog hebben met de band.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld gisteren hebben we de hele dag gerepeteerd. We hebben een grotere band ook. Dus extra muzikanten die op het podium komen vrijdag. En vanavond weer een repetitie. En morgen is de release dag. Dus dan staan we ook in de Plato in Groningen. En daarna ga ik direct door voor alle voorbereidingen voor de show zelf.
0: Ja, want je zegt repeteren natuurlijk. Ik had het net over het album dat je gaat brengen. Maar je gaat niet alleen een album brengen morgen. Maar je bent ook gewoon hier in de stad Groningen.
1: Ja, klopt. Ja, we spelen in het A-theater morgen.
0: Ja, en hoe is dat zo tot stand gekomen?
1: Nou, ik wilde graag een release show doen. Puur ook omdat het album gewoon heel erg veel betekent. En het heeft veel werk gekost. Dus ik wilde dat ook graag met band zo goed mogelijk ergens op een podium brengen. En ik vond het A-theater een hele mooie locatie. Dus die hebben we geregeld.
0: Ja, want wat betekent het album voor jou?
1: Nou, het album dat gaat over mijn oma grotendeels. Dat is de basis in ieder geval. En mijn oma die is opgegroeid als Jehovens getuige in een heel streng gezin. Mm-hmm. En die is laat in haar tienerjaren verstoten door haar familie.
0: Ja.
1: En dan ben je eigenlijk praktisch gezien ben je dood voor ze. Om dat even heel erg cru te zeggen. En daar begon zij een paar jaar geleden pas echt weer over te praten. Want ze had heel lang niet echt de tijd gehad om trauma's te verwerken.
0: Ja.
1: En toen ze daar de tijd voor kreeg, kreeg ik ook te horen wat het nou eigenlijk allemaal met haar heeft gedaan. En ook wat meer details. En dacht ik van, jeetje, ja, je hebt inderdaad wel heel erg veel gezien en meegemaakt. En dat is toch wel heftig om dat dan te horen. Maar ik merkte ook dat er bepaalde dingetjes waren in haar verhaal die ik terug kon relateren naar hoe mijn moeder en ik nu zijn.
0: Ja.
1: Dus dat het ook intergenerationeel doorgaat.
0: Ja, want hoe was het om zo diep in het verleden van je oom en je familie te duiken?
1: Ja, best intens. Het was wel iets wat ik in de basis wel wist, dat ze zo is opgegroeid en dat ze is verstoten. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe dat nou gebeurd was en waarom. En toen ze daarover begon te praten, zat zij zelf ook niet in de beste plek. Want zij was gewoon de trauma's aan het verwerken. Dan voel je je natuurlijk niet altijd even lekker. Dus dat was wel heftig en zwaar om te zien. En ook wel interessant omdat je dan bepaalde dingetjes dus terugziet. Bijvoorbeeld in mijn moeder en in mij. Of in mijn zusjes. Wat daar dus aan terug kan relateren. Het was ook wel een beetje een eye-opener. Van dat ik dacht, oh ja, dat kan dus daar vandaan komen.
0: Ja, en morgen dus heb je je show. En zoals je vertelt, het album is heel erg persoonlijk. Gaan mensen dat morgen ook terugzien in de show?
1: Ja, zeker. Ja, het hele album wordt gespeeld. Ook bijna helemaal chronologisch zoals het album is opgebouwd.
0: Ja.
1: Puur omdat het vormt één verhaal. Dus dat verhaal wil ik ook in één show zo goed mogelijk vertellen. Dus ja, het wordt heel persoonlijk, maar ook gewoon heel erg gezellig en leuk.
0: Mocht je luisteren en je denkt van ik wil daar morgen bij zijn, zijn er nog kaartjes, Lisa?
1: Ja, zeker. Ja, die kun je kopen via Spot en ze zijn goedkoper dan 10 euro.
0: Goedkoper dan 10 euro, nou, dan zou ik gewoon gaan. Nou, hartstikke leuk, Lisa, dat je even aan de telefoon wilde komen. Ik heb een plaat voor je klaarstaan, Sober Heart, die heb je met Ruben gemaakt. Die komt ook op het album, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je gaat hem hier horen op Oogradio. Dankjewel, Lisa. Succes morgen.
1: Dankjewel.

Lekker hoor, Cyan en Spiro op Oog Radio en Material Lover. Het volgende uur komt er zo meteen weer aan. Woordzoeker, nieuw spelletje. Die gaan we spelen. Een woord is weggelaten. En aan jou de taak om te raden wat het woord is. En natuurlijk ook weer het nieuws uit Groningen en veel meer. Maar ook een beetje zomerse vibes. Aangezien het zo grijs is vandaag. Alvaro Soler hoor je. En Locabo.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Er moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je Oogradio verkeer. Geen files op dit moment. Wel werkzaamheden aan de A7 naar de Duitse grens. Zijn er werkzaamheden? Verschillende op- en afritten zijn in de provincie dicht. Hou daar rekening mee. Ook de A28 Groningen naar Zwolle bij afrit Zuid-Laren kun je niet langs. Ook de N7 bij knooppunt Heuvelgunnen en Groningen-West. En ook de N7, diezelfde N7, knooppunt Julianaplein naar Hoogkerk. Daar kun je niet langs.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: We gaan weer het wekelijkse spelletje spelen. Pak je telefoon er vast bij, want we gaan voortzoeken spelen naar Alex Warren.

Queen op je radio en Crazy Little Things Called Love. Hey, we spelen natuurlijk weer het spelletje Woordzoeker. Dat doen we iedere week. Want ja, ik hou van spelletjes. Maar ik moet zeggen, tegen mijn verlies kan ik niet. En ik hoop jij ook niet. Doe lekker mee. 050-5715-815. Hou dat nummer even in de gaten. Sla hem ook op in je telefoon. Kan je ook altijd even een appje sturen. Maar nu even serieuze zaken. We gaan even woordzoeken spelen. Ik heb een fragment gemaakt. En daar is één woord uitgebliept. En dat woord mag jij gaan raden vandaag. En dat is het volgende fragment. Hier komt-ie. Ja, dat moet toch te doen zijn. Het is natuurlijk van Kygo. Aan jou om te raden en zonder Google te gebruiken natuurlijk. 050-5715-815. Wat is het gebliepte woord?

De woordzoeker van deze week. Je mag hem raden. 050-5715-815. Je mag ook natuurlijk altijd bellen naar de studio. 050-5715-815.

0: planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Je hebt van die platen, die komen niet alleen door je oortjes, maar ook dwars door je gevoel heen. Old City en Fireflies. Hey, we spelen nog steeds het spelletje Woordzoeker. Ik laat een fragment horen en aan jou de beurt om te raden wat het woord is. Ja, simpel toch? Ik heb een fragment gemaakt en er is één woord weggebliept. Aan jou de taak wat te raden wat het woord is. You're from white, in the night. Here we are. Ja, dat is het woordzoekertje van deze week. En ja, je kan nu nog winnen. Je wint natuurlijk het oogfruitpakket. Die wordt persoonlijk door mij langsgebracht. Dus appen naar die studio 050-5715-815. En ik heb een paar appjes binnengekregen. Sanne die zegt onder andere dat er love moet te horen zijn. Even luisteren. Is dat ook echt zo? Wat denk jij, Alexander? Wat hoor jij?
1: Om eerlijk te zijn, ik durf het niet te zeggen.
0: Nee?
1: Nee. Mag ik hem nog een keertje horen?
0: Ja, nou, dat doen we dan gewoon nog een keertje.
1: Ik weet het niet. Ik ga allemaal helder dingen denken die ik niet op de radio kan zeggen, Paul.
0: Oh, nee, laten we dat maar niet doen. Nee. Want dan moet je bij de baas op matje komen.
1: Oh, jee.
0: Oh, maar jij bent de baas.
1: Hallo.
0: Nou, nog meer reacties in de oog heb. Ramon, die gaat voor Tonight. Melissa denkt dat het Alone is. Kevin zegt People. Anouk zegt er Unknown van. Nou, ik heb allemaal niet zo beste antwoorden, moet ik toch eerlijk zeggen. Gaan we dan gewoon de vakantie in, zeg maar, zonder het goede antwoord?
1: Ik denk dat jij een fruitmandje mee gaat nemen op vakantie.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat ik zo meteen even langs de supermarkt moet. ja, het is toch echt Perfect Strangers. Ja, en daar gaan we naar luisteren hier op Hoog Radio. Ja, volgende keer beter. Ja, niks aan te doen. Kygo op Hoog Radio. En Firestone.

0: The Chorus op Oog Radio. Met radio. Gaan we zo meteen even na het nieuws uit Groningen. Dan krijg je van Alexander. Alexander, wat zit er zo meteen in?
1: Onder andere de politie die heeft vanmorgen een aantal bekeuringen uitgedeeld aan de Zonnelaan in Paddepoel. Oh. Ze hebben speciaal gecontroleerd op mensen die door rood reden. Ja, wat dat betreft net te vroeg, want toen ik hier aankwam rijden reed er ook nog even eentje een aantal keer gruwelijk door rood. Ja. Maar goed, 34 mensen zijn op de bon geslingerd en dat kost een flinke duit. Wat precies, dat hoor je natuurlijk zo.
0: Dat zometeen in het Oog Radio Nieuws is de Oog Radio Stadsplaat. En dat is een nieuwe en die is van Groningse trots toch wel een beetje producer, maar ook artiest Blanks. Dit is Wait Till My Kingdom Comes.

0: De nieuwste muziek hoor je op Hoog Radio. De Hoog Radio Stadsplaat van deze keer, Blanks. En nu het allerlaatste nieuws uit Groningen. Toch?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 16:30. Alexander Temeer met inderdaad het laatste nieuws uit Groningen. De politie heeft vanochtend aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel in totaal 34 bekeuringen uitgedeeld. Agenten controleerden daarop het negeren van een rood verkeerslicht. De overtreders zullen dat gaan merken in hun portemonnee. De hoogte van de bekeuring is namelijk niet mis. Bestuurders van een auto of motor betalen €320. Voor een bromfietser of snorfietser bedraagt de boete €220... en fietsers moeten €120 afrekenen. De bouw van de nieuwe ACLO op de Zernike Campus is in volle gang. Op dit moment gaat het vooral om grondwerkzaamheden. Het nieuwe sportcentrum komt naast het huidige complex op een voormalig voetbalveld. Het bestaande gebouw uit de jaren 60 wordt vervangen omdat het te klein is. Het gebruikt veel energie en niet alle moderne voorzieningen zijn aanwezig. Het nieuwe complex krijgt 3 sporthallen, grotere ruimtes voor fitness en spinning, een extra squashbaan en een grotere klimwand. De nieuwe ACLO moet over ongeveer 2 jaar klaar zijn.

0: Schouwburg. Dat doen ze voorafgaand aan de wedstrijd van FC Groningen en FC Twente. De door FC Groningen geadopteerde G-voetbalclub zorgt voorafgaand aan en in de rust ook voor entertainment. Dan moet je denken aan een penalty shootout. De opbrengst is bedoeld voor onder meer de aanschaf van powerchairs, speciale ballen en doelen voor het nieuwe project Powerchair Voetbal. De wedstrijd zondag begint om 11:15.
1: Wat zijn powerchairs?
0: Het zijn elektrisch aangedreven rolstoelen met zo'n heel dik frame eromheen.
1: Oké. Okay.
0: Daar kun je dan mee voetballen.
1: Oké. Okay.
0: Maar hoef je zelf niet te trappen. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Verder met het weer. Vandaag veel bewolking met af en toe een opklaring. Het is 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht, laat in de avond of laat in de nacht, gaat het regenen. Morgenochtend kan er ook lokaal flink wat neerslag vallen. Maar in de middag wordt het morgen weer droog en de zon zal ook af en toe schijnen. Het wordt morgen 21 tot 22 graden. De vrij krachtige zuidwestenwind neemt later op de dag af. Tot zover het Oogradio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Qua weer kunnen we onze borst nat maken. Nou ja, letterlijk dan.
0: Daar hoef je niet veel voor te doen, nee. Shirt omhoog, klaar.
2: Ja, daarom. Gaan we even kijken naar het laatste verkeersnieuws. Geen files op dit moment, werkzaamheden aan de A7 naar de Duitse grens. Zijn ze bezig op verschillende afritten in de provincie. De A28 naar Zwolle, ook bij afrit Zuidlaren. En als je knooppunt Julianaplein daar naartoe gaat, heb je ook last van hinder naar Hoogkerk. Zijn ze bezig met de weg? Dat geldt ook voor het knooppunt Euvelgunnen en Groningen-West. Hey, ben jij een drinker? En wat drink je dan? We gaan het er zo over hebben. The Script Hall of Fame voor je op Oogradio.

0: Even een goede classic op Hoog Radio. Fat Minor en Remember the Name. Ja, je kent hem misschien wel van FIFA. Ik heb veel FIFA gespeeld en dan had je deze op de track. Hé, we gaan zometeen na het laatste nieuws. Maar eerst voordat ik doe, ik wil even meenemen in een mooi fragment op 3FM. Afgelopen week keek ik even naar 3FM. Barend van Delen, DJ, vertelde over zijn alcohol- en drugsverslaving. En wat nou? Hij is 2 jaar clean. Maar hoe vaak zien we dat eigenlijk? Want hoeveel mensen hebben daadwerkelijk een probleem met alcohol? Want op zich, een biertje op zijn tijd, dat is natuurlijk niks geks aan. Ik drink zelf ook wel eens een biertje in het weekend. En als ik een weekend niet drink, nou, prima, ook niet. Maar niet voor iedereen, want ruim 3 op de 4 volwassenen in Nederland, die drinken namelijk alcohol. En zo'n 5,5% die drinkt te veel. Bijna 7% drinkt heel veel op één dag. En ongeveer 684.000 volwassenen die hebben een alcoholprobleem. Alexander, heb je ook een probleem?
1: Ik ontken alles.
0: Jij ontkent alles.
1: Ik heb
0: alles.
1: Geen probleem mee, laat ik het zo zeggen, Paul.
0: Nee,
1: om eerst te zeggen, ik drink bijna niet.
0: Nee. En wat drink jij wel?
1: Water en af en toe een biertje en een wijntje is ook wel lekker. Maar meer dan 1 keer in de 2 weken is wel uitzondering.
0: Ja. Nou, maar bijna 700.000 mensen, hè, die vinden toch alcohol heel normaal.
1: Ben jij er ook een van?
0: Ja, ik ontken alles.
1: Heel goed.
0: Laat ik het zo zeggen, mijn moeder zei altijd, drink genoeg.
1: En ja. Met mate.
0: Ja, met vrienden, ja.
1: Precies.
0: Ja. Met mate kan je ook naar muziek luisteren. The Cardigans en My Favorite Game op Hoog. Het geluid van Groningen.

Ja, je kunt inmiddels wel zeggen dat die Somber geen onbekende meer is. Joh, de homewrecker op hoog. Ja, zijn muziek wordt flink gestreamd en hij heeft wereldwijd al een behoorlijk publiek opgebouwd. Afgelopen weekend, vorige weekend moet ik zelfs zeggen, stond hij natuurlijk op Lowlands helemaal te knallen. En daar maakte hij opnieuw indruk. 3 voor 12, die noemde hem zelfs de grote doorbraak op de Alpha. En de Alpha is natuurlijk de grote tent van Lowlands. Hij is pas 21, maar stond daar voor een groot publiek alsof het niks was. Je hoorde me hier op Oog Radio. Straks krijg je nog Diggy Dex, Willy William, Trompetta is naar je onderweg. En dit is Taylor Swift, Hope High Light op Oog.

Willy William en Trompetta op Hoog Radio. En nu even nieuws in de categorie. En ja, best wel recent. En toevallig. En hoe bedenk je het? Laatst was er natuurlijk een vechtpartij in het Forum in Groningen. Ik hoop niet dat je erbij was. Maar nu op de oogsite. Demonstraties van 12 vechtsportscholen in het Forum. Jongens, dan is Forum toch niet de plek? Straks wordt dat de centrale waar ja, we gewoon gaan vechten. Nou, ik ga geen trends aanroepen nu op dit moment. Ik ga wel Ingrid Iglesias aan je aankondigen. Tired of being sorry. I don't know.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je Oogradio verkeer? Geen files op dit moment, dus lekker doorbroezen op de Groningse snelwegen. Werkzaamheden, die zijn er dan wel weer op de A7, de Duitse grens. Daar zijn ze met de weg bezig. Verschillende op- en afritten zijn in de provincie dicht. De A28 Groningen naar Zwolle bij afrit Zuidlaren kun je niet langs. En op de N7 een dubbele werkzaamheid, noem ik het maar. Bij knooppunt Euvelgunnen en Groningen-West en bij het Julianaplein naar Hoogkerk, daar kun je niet langs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Yes, nog een uurtje Paul op donderdag met zometeen onze weerman in de show. Maar nu eerst Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van haten.

0: je oogmiddag. Latricia McNeil en Ain't That Just The Way. Al een tijdje uitgekomen, want toen dit uitkwam was ik 3 jaar. Dat is me even iets te lang geleden. Ja, en we gaan even schakelen met onze weerman Johan Kamphuis. Want wat wordt het weer voor de komende tijd? Blijft het zo wisselvallig? Of gaat dat zonnetje toch nog even doorbreken naar de 26 graden of zo? We gaan het vragen aan onze weerman Johan. Goedemiddag, Johan.
1: Ook 26, hè? Niet 25 of 27, maar 26.
0: Ja, ja, ik weet niet waarom ik dat zei eigenlijk. Ja, ik vind het prima eigenlijk, 26. Het is niet te warm, maar ook niet te koud.
1: Het hangt ook een beetje van de luchtvochtigheid af. Op dit moment is de temperatuur bij mij 20,9 graden. De luchtvochtigheid die is nogal hoog. En dan voelt het toch, zodra het zonnetje ook even een heel klein beetje doorbreekt, is het direct klam. Ja, dat komt omdat er vrij veel vocht in de atmosfeer zit. En over vocht gesproken. Nou, we hebben de afgelopen dagen te maken met een omvangrijk lage drukgebied ten westen van IJsland, hoge druk boven Frankrijk. En in dat overgangsgebied ligt ons lijntje. Daarbij is het licht wisselvallig, maar beide systemen, beide grootmachten, die komen allebei een beetje onze kant op. Dat merken we vandaag al, dan gaat de wind toenemen. De drukverschillen worden groter. Maar die beide verschillende luchtsoorten die komen nog wat dichterbij. En die markeren niet alleen overgang tussen twee druksystemen, maar ook tussen temperatuurverschillen. Want koele lucht bevindt zich in het noorden, warm in het zuiden. En ook die verschillen komen dichterbij. En in dat grensgebied gaat een zeer actieve storing ontstaan. En het is even de vraag wat die precies gaat doen. Die gaat vannacht arriveren. Het begint al wat licht te regenen, maar waarschijnlijk boven het Waddengebied of net boven het noorden van onze provincie activeert het hele gebied boven het warme zeewater. Dat hele gebied trekt naar Duitsland weg, maar het is niet ondenkbaar dat wij daar morgenochtend een behoorlijk staartje van meekrijgen. Het is even de vraag, wordt het een staartje of komen wij midden in dat neerslaggebied terecht? En als wij in dat neerslaggebied terechtkomen, ik denk met name het ontstaat boven de Waddeneilanden, het Waddengebied, en dan trekt het via onze provincie naar het oosten. Maar mochten wij te maken krijgen met het zwaartepunt, ja, dan krijgen we morgenochtend een soort van zonvloed. Dan gaat het echt een aantal uren zeer stevig, gaat het echt plensen. En okay, dan kan er zomaar, nou, dan moet je toch denken aan neerslaghoeveelheden tussen de 30 en 40 millimeter. Ja, en dat in een paar uurtjes tijd is heel veel. Maar ja, het is echt kilometerwerk. Krijgen we er een staartje voor mee, dan is het gewoon een natte ochtend. En breekt in het middag het zonnetje weer door. En denken we, nou, het was even nat vanochtend. Dus dat is het verhaal voor morgenochtend. Morgenmiddag is allemaal een stuk duidelijker. Overigens kan er morgenochtend ook nog een klap onweer verscholen zitten in die neerslagzone. In de middag is het allemaal weer voorbij. Breekt het zonnetje af en toe door. Temperatuur 21, 22 graden. Alsof er niks gebeurd is. En er staat een stevige wind uit het westen. Windkracht 4 tot 5. Waddengebied krachtig. Windkracht 6. Ja, dan zijn we aanbeland bij het weekend. Zaterdag, wolken, zon. Er valt een enkel buitje. Temperatuur 21 graden. De wind doet het weer wat kalmer aan. Die is matig. Windkracht 4. Zondag, zonnige periode. Blijft het droog. Niet helemaal stralend, maar flink wat zon. Temperatuur bij niet al te veel wind uit het zuiden. 23 graden. En daar komt hij speciaal voor jou. Maandag 25 of 26 graden. Jawel, flinke zonnige periode. Ik denk dat het tot in de avond droog blijft. Dinsdag, dan komt die depressie waar ik het eerder al over had. Die komt dan dichterbij. En dan gaan er weer buien vallen. Maakt de temperatuur weer een vrije val. Al met al, ja, morgenochtend zeer interessant. Niet alleen voor mij, maar ook als weerkundige. Maar ook, ja, ook voor iedereen die wel een beetje van weersextreem houdt. Wordt het een staartje of krijgen we toch echt te maken met de staat, met het zwaartepunt? We gaan het even meemaken morgen.
0: Ja, dat wordt maandag weer lekker warm.
1: Maandag wordt het weer lekker warm, hoor. Ja. Ja. En voor iedereen die daar niet van houdt, het is een eendagsvlieg.
0: Oké. Okay. Ja, ik ga er niet veel last van hebben, moet ik zeggen, Johan. Want ik ga de 28, 29 graden opzoeken. De komende weken.
1: Jij gaat naar Spanje? Frankrijk?
0: Ja, Zuid-Frankrijk, dicht tegen Spanje aan. Ja, zeker.
1: Nou, Paul, dan zou het zelfs misschien 28, 29 is dan misschien zelfs nog wel aan de bescheiden kant, hoor.
2: Oh, kijk, ik krijg er dan ook een voorspelling mee op vakantie, hoor ik.
1: Vakantievibes voor jou dus. Nou, jongen, ja. Een hele fijne tijd.
2: Ja, dankjewel, Johan. Leuk dat je even weer in de uitzending wilde komen.
1: Tot zaterdag.
2: Morgenochtend weer in de ochtendshow. En zaterdag natuurlijk in de uitzending van Groningen in de Morgen. Dankjewel, Johan.
1: Fijne dag.
2: Krijg je nu Alan Clark op je radio. En Back in My World. Oh, kan je zo lekker opgaan. Oh, ja, Oog Radio.

0: niet meer alleen.
1: Joh, de Flemming op Oogradio en onweer in mijn hoofd. Ja, best wel grappig, want zo straks hadden we Johan Kamphuis aan de lijn. En die vertelde ons dat het weer een beetje warmer wordt volgende week. Dus dat is altijd fijn. Hé, hey, het volgende, hè? Herken je dat? Dat je iets heel leuk vindt om te doen, maar er toch even mee moet stoppen. Ja, dat heb ik de komende weken ook. Want radio maken vind ik hartstikke leuk. Maar ik leg de microfoon dus even neer. Ja, even vakantie. En eerlijk is eerlijk, soms is het ook gewoon even goed om afstand te nemen. Van iets waar je normaal iedere dag mee bezig bent, even niks. Even opladen en om daarna weer met nieuwe energie verder te gaan. Standaard praatje eigenlijk, hè. Maar misschien herken je het wel, dat je even moet stoppen met iets waar je eigenlijk helemaal niet mee wilt stoppen. Een sport, een hobby, muziek maken, noem maar op. Nou, heb jij dat wel eens gehad? Ik wil met je in gesprek gaan vanmiddag. 050-5715-815. Laat even weten ja, waar jij ooit mee moest stoppen. Wat je eigenlijk niet wou. Alles kan, hè? Bijvoorbeeld de baan bij de supermarkt waar die mooie meid werkte. Maar ja, je moest toch naar school. Ja,

0: Junior Jack en Stupid Disco. Hier op Oog Radio. We verplaatsen even de disco naar jou thuis. Leuk dat je luistert. En het laatste nieuws, dat krijg je zometeen van Alexander. Die is inmiddels aangeschoven. Alexander, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, gezellig, Paul. Dank dat je me wilt hebben.
0: Ja, toevallig in de buurt. Dus ik denk, laten we hier dan ook lekker gebruik van maken. Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Onder andere de Hoornse Dijk in Haren. Heb je daar wel eens overheen gefietst?
0: Nee. Ik kom niet in Haren.
1: Nee, dat kan ik mij wel voorstellen. Nou, dan maakt het voor jou niet zoveel uit. Maar die is in ieder geval tot en met september overdag bepaalde uren afgesloten op bepaalde plekken. Ja, waar en hoe, dat hoor je allemaal zo meteen.
0: Binnen een paar minuten na de Oogradio Stadsplaat, talent uit de stad. Ja, en die vind je natuurlijk hier bij het geluid van Groningen. Mocht je zelf nou muziek maken, kan je altijd even een mailtje sturen. Of je demo sturen. muziek@oogradio.nl. Stel dat je net begint met muziek maken, bijvoorbeeld. Igrek, die is al een tijdje bezig. Die hoor je nu in de Oogradio Stadsplaat.
2: Oogradio Stadsplaat.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: van het, de dierentuin Wo. Ik kreeg van een blackout, zeg maar. Van het ziekenhuis wilde ik de hele tijd zeggen. Dierentuin. Van de dierentuin na het nieuws in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 6:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De bouw van de nieuwe ACLO op het Zernike Campus is in volle gang. Op dit moment gaat het vooral om grondwerkzaamheden. Het nieuwe sportcentrum komt naast het huidige complex op een voormalig voetbalveld. Het bestaande gebouw uit de jaren 60 wordt vervangen omdat het te klein is. Veel energie verbruikt en niet alle moderne voorzieningen heeft. Het nieuwe complex krijgt 3 sporthallen, grotere ruimtes voor fitness en spinning, een extra squashbaan en

0: 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zorgen gemiddeld voor ruim 6 gewonde fietsers per dag. Ze zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn en fietspaden ontoegankelijk maken voor mensen met een aangepast rijwiel. Fietsers kunnen tijdens de actiedag op een online kaart aangeven waar de paaltjes staan. Liefhebbers van Oosterse vechtsporten kunnen komende zondag terecht in het Forum Groningen. Tijdens het evenement Kieken Mag laten demonstratieteams van 12 Groninger vechtsportscholen verschillende aspecten van hun vechtsport zien. Mag staat voor Martial Arts Groningen. Wethouder Jalt de Haan opent het evenement dat zondag van 12 tot 2:30 plaatsvindt. En leden van Kids United gaan komende zondag collecteren bij alle ingangen van de Euroborg. En dat doen ze voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen-FC Twente. De door FC Groningen geadopteerde G-voetbalclub zorgt voorafgaand aan en in de rust ook voor entertainment. Denk aan een penalty shootout. De opbrengst is bedoeld voor onder meer aanschaf van powerchairs, speciale ballen en doelen voor het nieuwe project Powerchair Voetbal. De wedstrijd begint om 11:45.
1: Je hebt het over speciale ballen. Zijn het dan bitterballen of zo?
0: Ik weet niet, ik heb ze nog niet geproefd. Het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met af en toe een opklaring. Komende nacht, dan gaat het regenen. En morgenochtend kan er ook nog flink wat neerslag vallen. Maar in de middag morgen wordt het droog met af en toe zon. Het wordt morgen uiteindelijk toch nog 21 tot 22 graden. En tot zover het Oog Radio Nieuws voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer bij met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons in de tussentijd gewoon volgen via onze site oogtv.nl, de socials en natuurlijk de Oog-app.
1: Wat leuk, die Oogochtendshow.
0: Hele fijne vakantie, Paul.
1: Ja, nou, nog niet. Ik ben er nog niet voor.
0: Joh.
1: We gaan even kijken, ja, als je toch op vakantie gaat en de weg op moet. Verkeersinformatie. Geen files op dit moment. Werkzaamheden aan de A7. Na de Duitse grens zijn er werkzaamheden. Verschillende op- en afritten zijn in de provincie dicht. De A28 Groningen naar Zwolle. Bij de afrit Zuidlaren kun je niet langs. En de N7 bij knooppunt Heuvelgunnen en Groningen-West. Daar zijn ze bezig met de weg. En op diezelfde N7 knooppunt Julianaplein na Hoogkerk. Daar zijn ze ook bezig. Ja, leuk dat je bij je oogmiddag bent. En we stappen zo meteen in de auto. We trappen het gas flink in met Alphaville. Dit is Forever Young.

0: Lewis Capaldi op Hoog Radio en Survive. En komend weekend komt hij naar Groningen. Je zou niet zeggen, maar Lewis Capaldi komt naar Hullabaloo. Dus ga je tickets halen. Dan denk ik dat vele tickets al zijn uitverkocht. Hey, je kan er eigenlijk niet omheen. En dat is niet omdat AI zo dik is. Maar AI zie je overal om je heen. Vooral waar ik me totaal aan erg, en misschien herken je dat. Dat zijn die posters. Je host een evenement en je denkt, hey, ik moet een poster hebben, want ik moet de aandacht trekken. En dan maak je een poster op de gratis versie van ChatGPT. En dan komt daar een mooie, drukke, in-your-face flyer van. Nou, ik denk, nee, dat moeten we niet hebben. Maar ik wil even een testje met je doen eigenlijk. Want herken jij AI? Ik ga een fragment afspelen. En dan is de vraag aan jou, is het AI of niet? Luister maar even.
1: Mijn naam is Thijs. Ik ben 22 en ik woon in Barneveld. Leuk feitje over mij is dat ik ooit een vierdubbele achteruitsalto heb gedaan.
0: Dat is het fragment. En je zou kunnen denken dat dit AI is. Maar ik laat jou gewoon even gissen. Want is dit AI of niet? Enige wat ik wil, je hebt even naar 050-5715-815. En dan wil ik weten, denk jij dat dit AI is?
1: Mijn naam is Thijs. Ik ben 22 en ik woon in Barneveld. Leuk feitje over mij is dat ik ooit een vierdubbele achteruitsalto heb gedaan.

0: Duffy en Mercy speelden vorige week het spel Hitster. Misschien ken je het wel. Ik ben daar redelijk goed in, moet ik zeggen. En iedereen wil ook bij mij in het team. Want, Paul, jij werkt bij de radio. Jij kent elke track uit je hoofd. Dat was wel grappig, want we speelden dat spel en ik zat in een goed groepje met allemaal mensen van mijn leeftijd. Dus allemaal mensen die hits uit de Zero's kenden, uit de 90's. Want daar zijn wij basically mee opgegroeid, want onze ouders die draaiden ook gewoon 80's thuis. Nou, het ging hartstikke goed tot de laatste ronde. Toen won de partij waar wij tegen streden, die won 1 punt. En die zette bij onze gok voor het jaartal, als je een beetje hitsen speelt, dan ken je dit, zetten zij een pluimpje in, zeg maar. En wonnen zij in 1 keer 2 punten en wonnen zij nipt met 1 punt. Ja, dat voelde echt zuur. Hey, ik vroeg je net, is dit fragment AI of niet?
1: Mijn naam is Thijs. Ik ben 22 en ik woon in Barneveld. Leuk feitje over mij is dat ik ooit een 4-dubbele achteruitsalto heb gedaan.
0: Alexander, wat denk jij? Is dit AI?
2: Ik denk dat het... Ja, dat is AI, want jij kent geen Thijs uit Barneveld, denk ik.
0: Nou, ik zal je vertellen, dit is gewoon een persoon.
2: Nou ja, dat geloof je nooit.
0: ik hoorde het fragment ook en ik dacht, hè? Is dit nou echt een persoon? Maar ja, dat is dus echt zo, ja.
2: Oh. Hi Thijs, ja. Mooie salto, jongen.
0: Ja, en zo kom je deze middag ook nog lekker wijzer door. Hey, ik ga even afscheid van jullie nemen voor de komende 2 weken. Ik ga mijn koffers even pakken. En dan, ik hoop dat jullie even van de rust genieten, zou ik maar zeggen. Hey, fijne middag. Doen we samen met Kensington. Oog Radio, luister hierna. En dit is Living 4. Hey, doei doei!

0: de nummer...
1: De nummer 1 van de Martini-stad, stad, stad.
0: Oog Radio. Direct na het nieuws. Meer muziek. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Radio.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
9: Op wetenschap.
10: Ja, leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Rob van der Wal en naast mij zitten Jari Bosma.
11: Yo, goeiedag.
10: Vanavond gaan we op reis. Niet letterlijk natuurlijk, dat zou ons en de rest van de redactie een beetje te veel geld kosten. Maar in gedachten nemen we je mee naar de Poolstreek, naar een plek honderden kilometers boven Noorwegen. Het is een gebied waar je in de winter nooit zonlicht ziet, waar ijsberen steeds gevaarlijker worden en waar je slechts eens per maand een verse voedselvoorraad krijgt aangeleverd. We hebben het over Spitsbergen, een eiland met een paar duizend inwoners, en hier doet de onderzoeker in de studio in de zomermaanden zijn onderzoek. Maar hoe kwam hij op het idee om op zo'n onherbergzame plek de wetenschap te bedrijven? Wat onderzoekt hij daar precies? En wat gebeurt er op het prachtige en ijzeren Spitsbergen nu ook die plek ten prooi valt aan klimaatveranderingen? Dat zijn vragen voor...
5: De gast van de week.
10: In de studio is Maarten Lonen, universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt voornamelijk het leven en de ontwikkeling van de trekvogels op Spitsbergen. Maar hij houdt zich ook steeds vaker bezig met de invloed van klimaatverandering op de eilandengroep, die hem aan het hart gaat. Maarten, welkom.
9: Dankjewel.
10: Je zat 2 weken geleden, als ik het goed heb, nog op Spitsbergen.
9: Ja, klopt.
10: Heb je al een beetje heimwee?
9: Nou, nee hoor. Het wordt daar donker en het wordt steeds kouder. Ik ben een zomergast. Net als de vogels waar ik naar kijk. En dat is gewoon een hele goede strategie.
10: Ja, toch maar weer terug naar het lichte land als het daar donker wordt.
9: Ja, zeker. Ja.
10: We gaan zo verder met je in gesprek. En we hebben het over onder andere over de brandgans, waar jij veel onderzoek naar doet. En wat je moet doen als je een ijsbeer tegenkomt tijdens je werk. Daarnaast hoor je het laatste wetenschapsnieuws. Je kunt tickets winnen voor een wetenschapsfestival in Forum Groningen. En we hebben een nieuwe muzikale column.
5: Oog op wetenschap.
10: Maarten, hoe was de eerste keer dat je eigenlijk op Spitsbergen kwam? Heb je daar nog herinneringen aan?
9: Ja, dat was in 1988. Toen was er een team van 2 mensen die eigenlijk filmopnamen wilden maken. Een film wilden maken over de brandgans en het onderzoek wat mijn voorganger Jouke Prop daar deed. En met die 2 filmmakers... Mocht ik toen mee, omdat er ook van tevoren gezegd was, als je op Spitsbergen werkt, moet je eigenlijk altijd in 2-tallen werken. Gewoon voor de veiligheid. Ja. En dus ik had ineens de kans om zomaar mee te gaan. En dat was midden in de wildernis, maar was een fantastische ervaring ineens daar komen.
10: Voor welke jaren hadden we toen?
9: 1988 was dat.
10: Je komt al bijna 40 jaar op Spitsbergen inmiddels.
9: Ja, dat was de eerste keer, ja.
10: Ja. En wat voor onderzoek deed je daar toen je voor het eerst op Spitsbergen kwam?
9: Nou, we waren eigenlijk gewoon aan het kijken naar wat interessante stukjes in de film zouden zijn, zeg maar. Dus we bezochten heel veel plekken. We keken eigenlijk naar waar de ganzen waren, hoewel we wat aan het einde van het seizoen waren. Dus het was niet zo heel druk met de ganzen meer, want die waren allemaal al richting zuiden aan het trekken. Maar het was gewoon wel spectaculair om te kijken hoe we inderdaad met al onze bagage daarover weg moesten. Want je hebt daar geen wegen, je moet gewoon alles op je rug dragen. Nee.
10: Dus dat was echt puur voor een film en nog geen wetenschap?
9: De film ging over wetenschap.
10: Ja, ja. Ja, precies. En waarom ging je dan juist naar Spitsbergen voor je onderzoek?
9: Nou, voor een deel was het omdat die collega waar we de film over maakten, die was daar eerder begonnen. Heel bijzonder was dat eigenlijk alle ganzen aan het toenemen waren in aantallen. En dus, maar de broedgebieden leken de beperkende factor. En daarom was hij op Spitsbergen begonnen. En daar ben ik op doorgegaan. Maar dan in ietsje minder wildernis. In het noordelijkste dorp van de wereld, waar de ganzen 's nachts tussen de huizen liepen.
10: Ja, dus eigenlijk, als ik goed begrijp, eigenlijk overal ter wereld waren de ganzen aantallen aan het toenemen, behalve op Spitsbergen of boven?
9: Nou, die waren ook al aan het toenemen eigenlijk. Ja. En dat een van de vragen was, hoe kan dat nou in hemelsnaam? Jarenlang was het de zeldzaamste gans. In 1943 was de hele populatie die in Schotland overwinterde, dat was het wintergebied, waren er maar 243. En sindsdien is het toegenomen. En dus eigenlijk rond 2020 waren er 44.000. 160 keer meer. Maar dat kwam met name omdat ze leerden een nieuwe broedplek in te nemen. Dat waren de eilanden die op Spitsbergen, kleine eilandjes die overal liggen. En dat kon omdat inmiddels de ijsberen daar weggeschoten waren.
10: Oké. Ja, we gaan straks uitgebreid verder hebben over het ganzenonderzoek. Je noemt al, er zitten ijsberen. Je noemt al, je moet er eigenlijk met z'n tweeën heen. Liever niet alleen. Waar moet je verder nog rekening mee houden als je op zo'n onderbergzame plek als zo'n eiland gaat onderzoek doen?
9: Nou ja, toen was het zo dat we al het voedsel ook moesten inkochten en zo. En ook de eerste jaren dat ik met mijn eigen onderzoek begon, de eerste 4 jaar, dan ging ik naar de Albert Heijn en dan werden 6 karretjes vol met eten gekocht. En die brachten we dan met naar een toeristenboot toe die naar Spitsbergen ging. En zo had ik eten om daar te kopen. Dus het waren allemaal poeders en blikken. En pas 15 jaar nadat ik daar was, kreeg ik de mogelijkheid om gewoon te doen wat de rest in het dorp doet. Dat is in de gezamenlijke eetzaal eten.
10: Ah, oké. Okay. En daar, want eerder moest je los van de bevoorrading van die eetzaal, moest je je eigen bevoorrading.
9: Ik was eigenlijk in praktijk was ik aan het kamperen in het dorp.
10: Ja.
9: En dat kan nu niet meer vanwege de veiligheid. Maar dat was ook een beetje een opportunistisch gedrag wat wij toen bij biologie hadden. Van we gaan op expeditie en we regelen alles zelf.
10: Toch een beetje ook je eigen trots, je eigen voor het gevoel, zeg maar. Ja. En je zei, je komt in je werk wel eens ijsberen tegen. Hoe ga je daarmee om?
9: Nou, steeds vaker. Al eigenlijk vanaf het begin, als je in het dorp is er speciaal iemand aangesteld. Zo gauw een ijsbeer gezien wordt dicht bij het dorp, dan jaagt hij die ijsbeer weg. Maar buiten het dorp willen we eigenlijk de ijsbeer met rust laten ook. Maar je weet niet wat je tegenkomt. Dus in praktijk is het zo dat we altijd buiten het dorp gaan met een geweer over de schouder en een knalpistool. Die gewoon op 30 meter van je vandaan een harde knal geeft. Mm-hmm. En dat zijn dan onze middelen om de ijsbeer te doen schrikken.
11: Heb je je ook wel eens echt bedreigd gevoeld door een ijsbeer?
9: Ik niet, nee. Maar ik heb ook nog nooit een knalpistool op Spitsbergen hoeven te gebruiken. Ik heb me één keer bedreigd gevoeld. Dat was het jaar daarvoor in Canada. Waar ik ook in Churchill, bij de ijsbeerhoofdstad toen de tijd van de wereld zat. En daar was een ijsbeer, die kwam uit de bosjes. En die stak dwars op mijn pad waar ik naartoe. Ik moest in mijn eentje, liep ik naar een toren toe om daar de ganzen te gaan waarnemen. En toen schoot ik een knaller af. En toen ging die ijsbeer zitten, precies op het pad waar ik langs zou lopen. Was eigenlijk geen pad, het is gewoon daar helemaal wildernis. Maar daardoor schrok ik zo erg, omdat hij iets anders deed dan ik verwacht had. Die knaller was prachtig, 3 meter voor hem afgegaan. Ja. En hij gaat alleen maar zitten.
10: Okay,
9: en toen kan ik je zeggen dat als je in zo'n situatie zit, dan een van de dingen wat je nooit hebt meegemaakt is dat je knieën zo gaan bibberen. Mm-hmm. Dat je denkt dat je niet meer kunt staan.
10: Nee.
9: En dat gebeurde een beetje, maar dus langzaam teruggelopen en ik werd snel al wat dapperder.
10: Ja.
9: En we hadden radio's bij, kon ik mensen in het kamp waarschuwen. En die kwamen met 4 man met alle naar me toe. En toen hebben we met z'n 5 de ijsbeer verjaagd. Maar dat moment gewoon van dat de ijsbeer iets anders doet dan je denkt op een afstand van 30 meter, dan dat is niet prettig. Dat heb ik nog steeds. Dat vertel ik ook al mijn studenten.
10: Ja, ja.
9: Gewoon omdat je moet beseffen dat met alle voorbereiding op het moment dat het gebeurt, moet je ook cool genoeg zijn.
10: Ja, ja. Maar het kan dus nog wel, omdat je zegt, er komen steeds vaker ijsberen, kan het dus nog wel gebeuren op een specifieke
9: Het is eigenlijk zo dat toen ik dus voor de eerste keer daar in 88 was, toen heb ik gewoon in de wildernis gekampeerd in een tentje. En dan sliep ik aan de rand van de meer. En dan als ik wakker werd, keek ik met de telescoop, zo'n grote verrekijker, welke ganzen daar liepen, omdat ze allemaal ook ringetjes hadden die we konden aflezen. En dat ging toen gewoon, omdat er eigenlijk de ijsbeer was uitgestorven doordat hij zo zwaar bejaagd was aan de kust.
10: Ja, en nu?
9: En nu is het dus, hij is sinds 1972 beschermd. En in 1988 de situatie was dat iedere ijsbeer bang was van mensen. Want iedere ijsbeer die enigszins naar de geur van mensen toe liep, die werd geschoten.
10: Mm-hmm.
9: Want als je daar overwinterde en je kon 3 ijsberen schieten, dan had je genoeg geld verdiend om de kosten te verdienen. En toen die ijsberen zeldzamer werden, toen gingen ze kastjes langs de kust zetten met een geweer daarin, met aan de trekker een touwtje en een stuk zeehondenvlees aan de andere kant. Zodat die ijsbeer, als hij dat zeehondenvlees pakte, schoot hij zich door de kop.
10: Ah, om het maar zo makkelijk mogelijk te maken.
9: Daarmee was er gewoon de ijsbeer uitgestorven aan de westkust. Maar ook de geur van mensen was levensgevaarlijk voor hem. Dus de ijsberen die overbleven, waren allemaal bang van mensen.
10: Ja.
9: En dat is nu veranderd. Langzamerhand, sinds 2010 komen we steeds meer ijsberen ook in ons fjord tegen. En dat is dit jaar was het een absoluut record waarop we 45 ijsbeerdagen hadden. En een ijsbeerdag is dan eigenlijk 1 ijsbeer een dag in het fjord. Dus dat kan zijn als hij er de volgende dag nog is, dan is het 2 ijsberen. Maar ook als er 3 ijsberen 1 dag in het fjord zijn, dan telt het ook als 3. Maar dan tellen we dus 45 in de 60 dagen dat ik er gezeten heb.
10: Ja, 45 ijsberen.
9: Ijsbeerdagen, ja.
10: Oké. Okay. Hoe, je had het al even over, je hebt nu een soort eetzaal waar je met het hele dorp in eet. Hoe ziet de rest van jullie verblijf op het eiland eruit?
9: Het is een echt dorpje met wat hutjes en ook iets modernere huizen. Nou is het zo, omdat wij in het begin dus, ik kampeerde en ik gewoon en probeerde ik heel minimaal geld te besteden aan woningen. Dus ik zit in een van de oudste huisjes van het dorp, wat eigenlijk een bijna museumhut is. Die is zwaar beschermd. Ze hebben vier huisjes op een rij. Maar het huisje waar ik zit is het meest origineel, omdat het nog in de oude staat is. Het heeft ook alleen maar elektriciteit, geen water. Maar het is gewoon heel interessant omdat het zo oud is. Het is van 1914 en dat is op Spitsbergen heel oud.
10: Ja.
9: En je moet je voorstellen dat de deuren in mijn hutje, ze heeft een nervenstructuur van hout. Maar dat is erop geschilderd door een kunstenaar.
10: Okay.
9: Het is dus niet dat het hout zo goed was dat je die nervenstructuur goed kon zien en mooi lakken. Maar toen werd het er gewoon opgeschilderd. En dat is een van de dingen. Maar ook is het nog steeds zo dat als ik de ramen aan de binnenkant ga wassen, dan loopt het water aan de buitenkant langs door de voegen van het raam. Dus het is niet echt voor de winter, maar wel heel goed voor de zomer. En verder is het zo dat ik bijna uitkijk op een meertje waar de ganzen zitten. En dat is voor mij ook de ideale plek.
10: Spotten vanuit je verblijf.
9: Ja, zelfs proefjes gedaan vanuit mijn verblijf. Ja.
10: Oké. Ja. En zijn er ook andere landen op Spitsbergen?
9: Ja, het is een heel bijzonder dorp, omdat er eigenlijk heel veel landen die willen meepraten over de toekomst van de Noordpool. En dat kan als je onderzoek doet in dit Noordpoolgebied. En daarmee zijn er dus heel veel landen gekomen. Zeg maar, toen ik er aankwam, toen was er al een Franse groep en een Engelse groep. En die hebben nu allemaal een eigen station. Daarbij zijn gekomen Duitsers, Italianen, mensen uit India, mensen uit Zuid-Korea, China en Noren waren er altijd al.
10: Oh ja.
9: Dus het is heel internationaal. We praten daar ook allemaal Engels. Zelfs de mensen die wij werken heel veel samen met de Fransen en de Duitsers. En die mensen die hebben een gecombineerd station. Maar die hebben de opdracht om altijd Engels te praten. Zelfs als je aan tafel zit te eten of zo. Gewoon om in die gemeenschap praten we bijna allemaal steeds Engels.
10: Ja, lijkt me ook wel een gemeenschapsgevoel geven.
9: Dat maakt het heel speciaal en het eten is heel goed. En vanwege de moeite om het eten daar te krijgen en de moeite om het afval af te voeren, hebben ze dus besloten van nou, iedereen moet dat doen. Maar dat was dus toen ik daar kwam in 1990, toen kon ik er nog tussendoor glippen. Toen ging ik kamperen in een leeg gebouw op de bovenste verdieping.
10: Nu toch iets anders.
9: Ja. Ja.
10: Straks praten we verder. Gaan we het hebben over hoe de vogels, net als jullie onderzoekers, last hebben van die ijsberen. Maar nu eerst muziek. Je hebt voor twee liedjes gekozen die veel te maken hebben met bewapening en oorlog. Ben je een beetje bang dat we in de wereld weer die kant op gaan?
9: Nou, we zijn die kant op, denk ik. En ik geloof inderdaad dat er van allerlei manieren de publieke opinie in Europa beïnvloed wordt door de Russen op het moment. Dus helaas is het zo. Toen ik begon op Spitsbergen had ik echt het gevoel dat ik een beetje in de situatie van de Verenigde Naties zat. Met al die landen aan dezelfde eettafel. En heel veel contact met elkaar. En is dat nu aan het veranderen. En dat baart me grote zorgen.
10: Dus je merkt dat eigenlijk ook daar al?
9: Zelfs daar, ja. Zelfs in die gemeenschap.
10: We gaan luisteren naar de eerste van die liedjes. Dit is Over de Muur van het Klein Orkest.

0: technisch kierkje, soms op het Alexanderplein.
1: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Dat was Over de Buur van het Klein Orkest. In de studio is Maarten Lonen, Arctisch ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt trekvogels op Spitsbergen, maar hij houdt zich ook steeds vaker bezig met de invloed van klimaatverandering op de eilandengroep. Straks praten we met hem verder over de brandganzen op Spitsbergen, waar hij al tientallen jaren onderzoek doet. Maar nu eerst... moet ik even de goede schuif erbij pakken.
2: Wetenschapsnieuws.
1: Het opvallende wetenschapsnieuws van de afgelopen 2 weken. Jari en ik hebben onze meest opvallende nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. En Jari, jij trapt af.
3: Yes, zo na de zomervakantie vind ik het altijd wel leuk om nog even te kijken wat we zoal gemist hebben. Het zal de meeste mensen van ons niet zijn ontgaan dat we op 12 augustus van een bijna volledige zonsverduistering mochten genieten. Dat leverde niet alleen mooie plaatjes op en mooie momenten, maar ook interessante onderzoeksresultaten over het gedrag van vogels, meldt Oog TV. Uit de eerste resultaten van sterrenkundige Theo Jurriens en zijn collega's bleek dat vogels als mezen en duiven zich erg stil hielden tijdens de verduistering. Jurriens deed dat met behulp van 42 slimme vogelhuisjes in Groningen en Friesland. Daarmee deed hij onderzoek. De huisjes registreerden tijdens de verduistering 45% minder geluid bij mezen in vergelijking met de dagen ervoor of erna. Bij duiven en tortels was het effect nog sterker. Daar nam het geluid met 51% af. Volgens Jurriens zien deze dagvogels het afnemende zonlicht tijdens een verduistering als het begin van de nacht en zoeken ze snel een plek om te rusten. Het bioritme van de vogels kan dus al door zo'n korte verandering in de war raken. En Jurriens stelt dat dit ook andersom kan werken en dat lichtvervuiling in de nacht kan zorgen dat de dieren te vroeg of te vaak wakker worden. Lijkt me niet heel erg gezond voor een vogel.
1: Mij ook niet.
3: Of het is al niet gezond voor ons mensen namelijk.
1: Nee, nee. Een diersoort waar die daar niet heel snel last van heeft, die zich niet heel snel laat wegjagen, is denk ik de rivierkreeft. Deze beesten die zitten inmiddels in de stad, waarschijnlijk vrijgelaten vanuit aquariums bij mensen thuis. En hoewel niet alle kreeften even schadelijk zijn, zitten er ook exemplaren bij als de rode en gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Zij knippen inheemse planten kapot, waardoor het leefgebied voor inheemse soorten kleiner wordt. Ook graven ze gangenstelsels in oevers die daardoor instabiel kunnen worden. Hoeveel kreeften er precies zijn, is niet bekend. Daarom voert de gemeente Groningen samen met de provincie een onderzoek uit. Op 154 plekken komen fuiken in het water en worden de kreeften geregistreerd. Opvallend genoeg worden ze binnen de gemeentegrenzen daarna weer teruggezet op die plek. Of dat nou zo slim is, dat vraag ik mij wel af.
3: Wie is de mol? Nee, wie is de kreeft met al zijn gangenstelsels?
1: Exact.
3: Het collegejaar is weer begonnen en voor 3 studenten is dat een extra bijzonder moment. Zij beginnen namelijk aan een bachelor Friese taal en cultuur, meldt RTV Noord. Het is 15 jaar geleden dat iemand dat voor het laatst kon zeggen. Jarenlang was het Fries opgenomen in de opleiding Minorities and Multilingualism. Minderheden en meertaligheid. Maar er was te weinig animo voor een bachelor die helemaal in het teken stond van de Friese taal. Om een studie rendabel te krijgen, moeten er eigenlijk 20 studenten minimaal zijn. Dat is voor een kleine taal nauwelijks haalbaar en houdbaar. Om de studie toch mogelijk te maken, kwam er een subsidie vanuit Den Haag en de provincie Friesland. Naast de specifieke Friese vakken deden de studenten ook vakken met de student Nederlands. Deze vakken gaan bijvoorbeeld over AI en literatuur. Zo nu en dan zullen ze ook in de collegezaal zitten met studenten die het Fries als minor hebben gekozen. Ik vraag me af waarom je dat zo doet, maar goed. Volgens hoofddocent Anne Mercuur is er voor deze studenten veel toekomst. In de media, de overheid en het onderwijs zitten ze te springen om studenten die de taal goed onder de knie hebben. Ik hoop dat onze collega's van Omroep Friesland daar graag met ze in contact zullen komen.
1: Ik denk het ook. Ja, wij zijn dan Groningers en Drenthe, dus dat gaat voor ons niet op.
3: Ik sluit me nog altijd achter Tammo met zijn Friese aversie. En ik mag dat zeggen, want ik trouw straks met een Friesin.
1: Oké, is ze daar oké mee?
3: Ja.
1: Fijn, goed. Wat ik me afvraag, waarom laten we ons zo makkelijk verleiden tot het eten van een hamburger, kant-en-klare opwarmmaaltijden of een zak chips? Is het oplossen van klimaatverandering aan ons, aan bedrijven of aan de overheid? En hoe ziet het nachtleven in de natuur eruit? Op 25 september staat een avond vol met antwoorden op deze vragen en meer te wachten tijdens Eureka, het wetenschapsfestival in Forum Groningen. Het is een avond vol workshops, lezingen en experimenten om zelf aan mee te doen. En wij mogen 4 kaartjes weggeven. Wil je weten hoe je een kaartje kunt winnen? Dat leggen we je straks uit. Het evenement begint om 19:30 en vindt plaats in Forum Groningen. Heb je geen kaartjes kunnen winnen? Ze zijn ook voor €8,50 te koop via forum.nl.
3: En heb je die specifieke avond geen tijd? Een nieuw collegejaar betekent ook een nieuw jaar vol kenniscafés. En de eerste staat alweer gepland. En wel op donderdag 24 september om 20:00 s'avonds. Deze editie draait om hoe de medische zorg ons helpt om langer te leven dan ooit tevoren. We stellen de dood het liefst zo lang mogelijk uit en praten er niet graag over. Maar toch zijn er zaken die besproken of geregeld moeten worden. En welke zaken dat zijn, bespreekt moderator Mirjam Tuinhof met oud-huishoudsgeneeskundige Betty Meiboom de Jong, longarts Sander de Holson en religiewetenschapper Brenda Matthijssen. Voor meer informatie en tickets kun je terecht op de website van Studium Generale via sggroningen.nl.
2: Oog op wetenschap.
1: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is nog steeds Maarten Lonen, Arctisch ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt trekvogels op Spitsbergen. Maar hij houdt zich ook steeds vaker bezig met de invloed van klimaatverandering op de eilandengroep. Maarten, je vertelde al dat het onderzoek naar brandschansen, dat je dat doet op Spitsbergen. Hoe lang zitten die ganzen daar al?
4: Nou, waarschijnlijk altijd al. Maar het was dus in de 1940 een hele kleine populatie. En nu is die heel groot. En daardoor verandert echt ook de plekken waar ze eten. Omdat ze sommige plantjes heel lekker vinden, maar die plantjes kunnen er niet zo goed tegen. Die verdwijnen gewoon uit de vegetatie. En sommige plantjes vinden ze niet lekker en die nemen de overhand.
1: Ja.
4: En dat zijn gewoon veranderingen die we nu ook registreren gewoon.
1: Ja. En vanaf 1940 houden jullie het bij? Zeg maar?
4: Nee, we weten dat die ganzen er zijn. Mm-hmm. Want toen werden ze geteld in Schotland, in het wintergebied. En in 1968 gingen studenten, Noorse studenten naar Spitsbergen en die ringden daar een hele hoop ganzen. En alle ringen kwamen in Schotland. En toen wisten ze ineens dat dat een speciale, wat wij dan noemen flyway, een bepaalde richting is van de populatie. De brandganzen in Nederland,
1: ja,
4: die trekken, die gaan richting Rusland of Zweden. De brandganzen in Engeland, Ierland, die gaan richting Groenland.
1: Ah,
4: en dus deze, die zitten in Schotland, die gaan naar Spitsbergen toe.
1: Ah, ze hebben ze allemaal hun eigen...
4: Allemaal hun eigen gebied, min of meer ook, ja, om te zorgen dat ze niet concurreren met elkaar.
1: Ah, precies. Ja. En kan de natuur al die brandganzen aan daar in Spitsbergen?
4: Nou, hij verandert dus, maar alles verandert. Ik zou zeggen, klimaatverandering is een veel grotere verandering daar dan de verandering in die stukjes waar de ganzen heel intensief grazen. Maar het verandert wel. En wat dat betreft is het heel bijzonder dat als je daar de eerste keer komt, dan heb je daar geen flauw idee van. Maar als je zo lang er komt zoals ik daar ben, dan vallen al die veranderingen op. En als onderzoeker probeer ik die te plaatsen. En tot nu toe heb ik ze ook steeds kunnen plaatsen.
1: Ja. Hoe heb je die toename in eerste instantie kunnen plaatsen?
4: Nou, die toename hield ermee dus dat ze ineens nieuwe broedgebieden ontdekten. En daar dus goed konden broeden. En de brandgans zelf is nog steeds beschermd.
1: Ja.
4: Omdat die zo weinig voorkwam vroeger. En dus die bescherming die zorgt er ook voor dat ze werkelijk exploderen. Je moet je voorstellen, een brandgans wordt gemiddeld iets van 12 tot 15 jaar. En die kan ieder jaar hij is twee jaar te jong, maar dan kan hij 13 jaar 5 eieren leggen. En als die eieren niet opgegeten worden of zo, dan krijg je een hele snelle populatiegroei.
1: Ja.
4: En dus in praktijk is het zo dat dat wat dat betreft het gewoon eigenlijk ook helemaal niet erg is dat het broeden een keer mislukt of dat er predatoren zijn, want die houden van nature de boel een beetje tegen.
1: Ja.
4: Maar wij hebben dat allemaal uitgeschakeld. We doden de vossen. We hebben moeite met de wolven. We willen geen... roofvogels hebben het soms ook nog moeilijk, inderdaad, omdat ze verguisd worden door boeren. En jagers. Het is gewoon best wel ingewikkeld. En die natuurlijke predatie is er dus bijna niet in Nederland.
1: Nee.
4: En dan moeten we die jagers nou ja, overal toelaten om te schieten. Nou, dat heeft in ieder geval geen effect gehad. Nauwelijks effect.
1: Nee. Waarom is het eigenlijk belangrijk of interessant om te weten hoe die brandganzen op Spitsbergen zich ontwikkelen?
4: Nou, het is allereerst is het zo dat ik kijk naar individuen. Ik geef ze een kleuring die ongeveer 3 centimeter hoog is, waarop 3 letters staan, die ik met een telescoop, dat is een soort verrekijker, maar dan extra sterk, die kan ik 120 keer kan ik vergroten. En dan kan ik die ringen op 200 meter afstand goed lezen. En wat daaruit komt uit het onderzoek, dat is dat de gemiddelde gans niet bestaat.

0: En die gaan dan naar dat goede plekje toe en die eten 80% van het voer wat er stond.
1: Is de rest dan simpelweg te zwak om jongen te kunnen voortbrengen? Of
0: waar nou, het is heel ingewikkeld bij ganzen. Wat ik ook heb kunnen aantonen tijdens mijn proefschrift is eigenlijk, je bent dominant, je wint de gevechten als je meer jongen hebt. En als je dus je jongen verliest, dan ben je ook minder dominant. Dus die ganzen hebben een soort mechanisme waarop ze proberen te voorspellen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een gevecht aangaat. Ze proberen te voorspellen hoe je tegenstander of je die kunt verjagen. Mm-hmm. En dan blijkt het aantal kuikens waarmee ze lopen, blijkt een heel belangrijke indicator. Als er vossen waren die kuikens opaten, dan zag je de dominantie van die ganzen afnemen. En toen heb ik zelf tijdens mijn promotie een experimentje gedaan waarbij ik 2 kuikens uit een nest nam die net uitgekomen waren, in een ander nest plaatste. En dan zagen we ook precies wat we bij die vospredatie zagen. Dat als ik de klecht zo groter maakte, dan waren ze dominanter. En als ik de klecht zo kleiner maakte, waren ze minder dominant. Dus daarmee, dat is ook zo'n kijkje in, ja, hoe weten die ganzen dat? Hoe komen ze aan hun kennis? Nou, ja. Ze schatten gewoon in wie de baas is door het aantal jongen wat die produceert. En als je dat eenmaal doet, dan heb je de volgende jaar, ben je dominant, altijd heb je de beste plekjes. Dus het volgende jaar doe je eigenlijk ook alweer goed met je legsel. Mm-hmm. En terwijl de ganzen die geen jongen hebben gehad, Die lopen altijd achteraan, hebben altijd problemen met aan het goede voedsel te komen. En dus die worden waarschijnlijk ook het volgende broedseizoen, doen ze het ook alweer minder.
1: Een soort hiërarchie die zichzelf in stand blijft
0: houden. Ja, zeker. Ja. Ik was gisteren in Oosten bij het optreden daar, het live optreden van die Groningse Summerbühne.
1: Ah, ook het gaan.
0: Daar werd ook gepraat over die ongelijkheid. Gewoon de meerderheid van de mensen die zit onderin. En een paar superbeesten. Nou, zo is het ook in de ganse wereld.
1: Die houden zichzelf ook in stand in de mensenwereld.
2: Ja.
1: Je hebt nu die ijsberen die best wel een vlucht nemen. Betekent dat ook nog iets voor de brandgans?
0: Ja, ik denk dat op termijn. De eilanders die zijn dus eigenlijk sinds 19... wat zal het zijn? Sinds 1970 worden die gebruikt door de ganzen. En daar doen ze het ontzettend goed. Maar deze zijn niet meer veilig op de eilanden. Dus het zal ervan afhangen wat de ijsbeerpopulatie doet. En in praktijk is de ijsbeer nog steeds ook heel erg beschermd. En dat doen wij ook. Op het moment dat wij een ijsbeer in het veld tegenkomen, dan gaan we weg. Dan gaan we niet door waar we naartoe willen, maar dan gaan we terug naar het dorp. Dat is gewoon de afspraak. Ook omdat je nauwelijks beseft wat voor goede jagers het zijn, hoe ze je kunnen besluipen.
1: Nee.
0: Er zijn verschillende voorbeelden van dat een ijsbeer een tentenkamp benaderde en dat hij weggejaagd wordt met een knaller. Dan loopt hij naar de ene richting loopt hij weg en een uur later komt hij langs de andere kant terug.
1: Mm-hmm.
0: En als je op het water bent, dan duiken ze onder en dan zwemmen ze 50 meter onder water en komen dan achter een ijsschots naar boven toe.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk, maar probeer maar eens een zeehond te vangen als dat je hoofdvoedsel is. Dat probeer dat maar eens in de Waddenzee met de vinger een zeehond aan te tikken. Nou, dat lukt niet. En die ijsbeer, die eet ze.
1: Ja, Jari wil dat met een hengel proberen.
3: Nou, ik kan me nog iets herinneren over uitspraken over het knuppelen van zeehonden. Maar dat is misschien op andere.
0: Het waren jonge zeehondjes die nog niet weg konden komen.
3: Ja, zie, dat wist ik dus niet. Okay.
1: Ja. Nee, helder. Ja, dan lijkt het me voor de ganzen ook lastig als die ijsberen.
0: Ik heb dit jaar voor het eerst gezegd, misschien maak ik mee dat ik de rise and fall, de toename en het neerstorten van die populatie daar, niet dat die helemaal zal verdwijnen, maar het wordt steeds moeilijker, want dus toen die ijsberen nog wel overal op Spitsbergen voorkwamen, broedden ze in de vogelklif, hoog in die steile wand. En dan als die jonkies geboren worden, dan sprongen ze naar beneden toe. En dan zweefde zo'n kuikentje van één dag soms wel 50 meter naar beneden toe. Spectaculaire beelden heeft de BBC daarvan gemaakt.
1: Ja.
0: En dat was de enige plek waar ze helemaal veilig konden broeden. Dus dat is helemaal anders dan dat het nu is.
1: Ja, ontzettend. Straks praten we verder met je. Dan gaan we het hebben over klimaatverandering, want ook dat slaat toe op Spitsbergen. Maar eerst weer muziek. Namelijk jouw tweede nummer over onverdraagzaamheid. 99 luftballons van Nena.

0: Dat was 99 Luftballons van Nena. Straks praten we verder met Arctisch ecoloog Maarten Lonen van de Rijksuniversiteit Groningen. We gaan het hebben over wat de inwoners van Spitsbergen zelf merken van klimaatverandering. Maar eerst onze gloednieuwe rubriek. Muzikant en bioloog Marit Niegaard, bekend van Marit Niegaard en de medemensen, schrijft vanaf nu elke uitzending een liedje met een wetenschappelijk tintje. En dat doet zij over het onderwerp dat collega-bioloog en cabaretier Wouter Vliek eerst grondig analyseert. Wouter, wat ga je bespreken vandaag?
1: Ja, goede vraag. Wat we gaan doen is, ik las een interview van Maarten over de brandgans. En dat heeft eigenlijk een beetje hetzelfde rode lijn als dit gesprek. Het ging heel goed en toen weer niet. En ja, samen met Maarten hebben we gekeken naar hoe gaat het dan vanuit de ogen van de gans. Waarom zeuren we daar altijd zo over? En het is een beetje melancholisch geworden. Ja.
0: Want heb je zelf een hekel aan ganzen? Of doe je dit echt uit liefde voor de gans wel?
1: Nou, je vraagt het je af als je straks een stukje hoort. Maar ik vond niet zoveel van ganzen. En daar vond ik dan weer wat van. Dat ik door Maarten dacht, moet ik misschien een keer wat meer naar de gans gaan kijken.
0: Ja. En Marit, jij hebt een liedje geschreven en je speelt hem straks ook. Wat maakt ganzen zo geschikt om een liedje over te gaan maken?
2: Nou, ik ben voor dit liedje even in de huid van een gans gekropen. En dan voel je opeens een beetje een gans. En zeker het stukje over hoe bepaalde ganzen gewoon geen kinderen krijgen. En een soort van de genetische muur om tegen op te lopen. Die vond ik heel verdrietig. Dat vond ik een heel verdrietig idee. Dus daar vanuit dat idee is het lied een beetje voortgekomen.
0: We gaan luisteren naar de rubriek Zonder Naam.
2: Ja.
0: Ja, kom nog.
2: Als iemand een goed idee heeft, dan horen we dat graag.
0: Ja.
1: Terwijl ik door mijn wijk loop, zie ik een ganzengezinnetje rustig badderen in het slecht verzorgde park. De buurvrouw is al een tijdje aan het zeuren dat de ganzen, die zoveel schreeuwen en overal poep achterlaten, er maar rondhangen. Ik vraag me af wat die ganzen doen in de Oosterparkwijk. Je kan overal heen vliegen en dan kies je voor het enige wijkje in Groningen waar de ME jaarlijks een huis binnentreedt. Zou de gans dan misschien op de vlucht zijn? En zou de gans zich in deze vluchtige wijk vol met verschillende groepen mensen thuis voelen? Ik ben bang dat ik er nooit achter ga komen. Ik lees in een interview met Maarten Lonen dat het niet zo goed gaat met de ganzen. Als ik dat aan mijn buurvrouw zou vertellen, dan gelooft ze me niet. Wat kunnen die ganzen daar ook verrekken? De brandgans, waar Maarten onderzoek naar doet, kan steeds minder kinderen krijgen. Niet omdat het bang is voor het klimaat en twijfelt of het wel een verstandige keuze is om kinderen te krijgen. Niet omdat de gans zich steeds minder snel kan binden aan zijn medegans. En ook niet omdat datingsapps voor ganzen simpelweg nog niet bestaan. Maar omdat de plek waar de gans moet broeden aan het verdwijnen is. Het is niet een kwestie van de slaapkamer gezellig maken. Het is een kwestie van leefgebied. Maarten laat me schrikken. Volgens Maarten heeft een merendeel van de ganzen een genetisch eindstation bereikt. Een genetisch eindstation bereiken lijkt mij een enge realisatie. Beseffen dat het enige wat jij achterlaat op deze aarde een herinnering zal zijn. Geen vlees of bloed, maar de boze woorden van de buurvrouw in de Oosterparkwijk. Wat kunnen die ganzen daar ook verrekken? Elk jaar vaart Maarten met een bootje naar het Poolgebied. Elk jaar weer komt Maarten terug om de genetische eindsprint van de brandgans te bekijken. Wat is de kans dat de brandgans vaker bezoek krijgt dan mijn buurvrouw? Wat kan het die ganzen ook verrekken? Maar wat kan het die ganzen verrekken? Ik hoop dat de ganzen beseffen dat ze het eindstation zullen bereiken, maar dat de reis nog even duurt. Ik hoop dat de ganzen samen met hun niet bestaande gezinnetje op vakantie gaan. Een grote vogel trekt naar Zuid-Spanje, omdat ze de Costa del Sol nog nooit hebben gezien. De drukte van Spitsbergen ontwijken en een half jaar backpacken in Azië. Even ontdekken hoe het is om een trekvogel te zijn. En opeens ben ik weer blij dat mijn wijkje leeft door dieren zoals de gans. Opeens ben ik blij dat onderzoekers zoals Maarten hun ziel en zaligheid geven om ook de brandgans een kans te geven. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om te zien dat het zo slecht gaat met het gebied waar je jaar in jaar uit weer terugkomt. Ik kan me niet voorstellen hoe het is voor de brandgans om te weten dat het niet lang meer duurt. Maar ik kan me wel voorstellen dat wij er als wetenschappers alles aan moeten en kunnen doen om de eindsprint van de brandgans te verlengen. En dan mag je voor mij best even in de Oosterparkwijk chillen. Wat kan die buurvrouw mij ook verrekken.
2: Is dit het dan? Is dit hoe de stukjes op hun plek vallen? Waar is mijn tweede kans? Wat is de zin van een gans?

0: Dat was onze nieuwe muzikale rubriek die overigens nog geen naam heeft. Dus jij als luisteraar mag meebeslissen over een naam. Heb je een idee? Laat het weten via oogopwetenschap@gmail.com of een berichtje op een van onze sociale media. Dan maak je kans op een kaartje voor wetenschapsfestival Eureka, 25 september in Forum Groningen. Dus laat maar van je horen.
1: Wetenschap op woensdag.
2: Wist je dat microgliacellen de klussers van de hersenen zijn? Je hersenen hebben verschillende soorten cellen, zoals de microglia. Overal waar problemen zijn in de hersenen, komen deze microgliacellen om deze op te lossen. Ze ruimen afval op, verwijderen indringers en repareren cellen. Als de taak is uitgevoerd, slaan ze deze op in hun geheugen. Zo worden ze steeds beter in die taak.
0: Ja, en mocht je het nog steeds luisteren naar Oog op Wetenschap. Wij staan ook op Eureka. Zowel als verslaggeving van het evenement, als dat Marit daar ook gaat spelen. Dus wil je haar zien, wil je ons zien, kom vooral langs 25 september in Forum Groningen. Zo net hoorde je Wetenschap op woensdag, een wetenschapnieuwtje uit het UMCG. Kijk ook op het Instagram-account Wetenschap op woensdag voor meer wetensvaardigheden over het brein. Gaan wij verder met de uitzending. In de studio is Maarten Lonen, arctisch ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt trekvogels op Spitsbergen. Maar hij houdt zich ook steeds vaker bezig met de invloed van klimaatverandering op die eilandengroep. Daar gaan we het nu over hebben. Heeft klimaatverandering nog een invloed op die ganzen waar we het eerder over hadden?
3: Ja, maar niet het grootste verschil. In principe was eigenlijk de voorspelling dat het gras harder zou gaan groeien als het warmer werd. En dat ze het misschien wel makkelijker kregen. Dat is niet zo helemaal waar, want wat ze nodig hebben is gras met een hoog eiwitgehalte. En dat is het voorjaarsgras. En als het dus te snel richting zomer gaat, verder gaat, dan wordt het helemaal niet beter voor die ganzen. Dus klimaatverandering had eigenlijk niet zo heel veel goeds te doen. Ze moeten eerder gaan trekken nu.
0: Ja.
3: Dus de sneeuw is 3 weken eerder weg en de ganzen komen 2 weken eerder. Toen ik in 1990 naar Spitsbergen ging, vertrok ik uit Nederland op 24 juni.
0: Ja.
3: En nu moet ik dus ook, ben ik op 10 juni alweer naar Spitsbergen vertrokken. Gewoon omdat die ganzen 2 weken eerder nestelen en hun jongen krijgen.
0: Ja.
3: Dus ik maak het aan alle kanten wel mee dat er allerlei aanpassingen zijn en dat dingen veranderen. Dus ook de hele trek naar het noorden toe gaan ze steeds sneller doen. Omdat ze constant is het, hoe noordelijker je komt, hoe warmer het wordt. Omdat in het Noordpoolgebied is de klimaatverandering veel sterker nog dan bij ons. En dat maakt dat die ganzen steeds het idee hebben dat ze achterlopen. Mm-hmm. En dus ze gaan echt letterlijk steeds sneller naar het noorden vliegen. En dan komen ze daar aan en dan zijn ze eigenlijk al een week te laat vergeleken met zoals de situatie in 1990 was.
0: Ja. En leidt dat nog tot problemen voor ze op een gegeven moment?
3: Nou, het verdwijnen van het voorjaarsgras is een groot probleem. Dus eigenlijk was het zo op Spitsbergen dat doordat het wat kouder werd, gingen de plantjes niet allemaal meteen, de grassen gingen niet ieder jaar bloeien. Die stelden dat soms uit. En dan was juist die grassen die niet gingen bloeien, die zijn nog goed eetbaar. Maar die planten die gaan bloeien, die worden vezelig, die krijgen aren. En dan kon de gans daar niet meer mee overweg. Dus eigenlijk is het zo dat de klimaatverandering toch ook voor de ganzen een moeilijk verhaal is. Maar eigenlijk een beetje wegvalt tegenover de visuele veranderingen die we zien aan de gletsjers.
0: Mm-hmm. Die zijn nog groter. Zijn die ganzen eigenlijk ook een reden dat je nu breder naar klimaatverandering kijkt? Of wanneer kwam dat eigenlijk?
3: Dat kwam doordat ik daar in dat dorp was, waar heel veel onderzoek gewoon als reden heeft, wat is het effect van klimaatverandering. Dus ik was er eigenlijk al voor de ganzen bezig. Ik heb ook wel gekeken naar wat de consequenties zijn van klimaatverandering. Maar in principe, meerderheid van de Indiërs, de Chinezen, de Nooren, de Fransen, de Duitsers, die hebben het over wat verandert hier allemaal. En de veranderingen zijn heel groot. Dus we moeten uit alle macht werken eigenlijk om dat ook een beetje bij te houden en zeker ook te verklaren. Mm-hmm. En toen kreeg ik de kans om in de universiteit een cursus te geven over klimaatverandering bij Campus Friesland. En toen moest ik ook nog echt me meer verdiepen in de oorzaken en de kansen en de modellen. En dat heb ik toen met heel veel plezier gedaan. Maar ook dus ontzettend veel geleerd van wat de achtergrond is.
0: Mm-hmm. En de klimaatverandering heeft niet alleen wat invloed op die gans daar. Het zou ook breder kunnen zijn. We hadden het al over het gras. De vraag van de gast van de vorige uitzending, van voor de zomervakantie, scheikundige Altie van de Molen, is hoe gaat klimaatverandering op Spitsbergen de komende jaren de planten beïnvloeden?
3: Ja, nou, wat dus gebeurt is dat die planten eerder gaan groeien. Ze moeten natuurlijk onder de sneeuw uitkomen, dan begint het echte groeiseizoen. En dus dat voorjaar komt steeds vroeger te liggen. En dat is wel een probleem, omdat die ganzen natuurlijk wel op tijd op Spitsbergen aan moeten komen en beginnen met de leg. En gewoonlijk in dat koude klimaat groeiden de ganzen het hele zomer eigenlijk langzamer. En nu langzamerhand gaan ze in de zomer ook wat sneller groeien, maar dan wordt het eiwitgehalte ook lager. Eiwitgehalte is uiteindelijk de reden waarom de ganzen naar het noorden trekken. Nu bemesten de boeren hun grasland zo goed dat het eiwitgehalte hier in Nederland ook groot genoeg is. En in Nederland broeden nu meer ganzen dan op Spitsbergen, brandganzen. Maar vroeger was het zo dat juist die vegetaties die niet bemest werden, daar is alleen maar het voorjaarsgras geschikt voor ganzen, omdat ze eigenlijk als ze eten, ganzenpoep is ook niet vies, want dat is alleen maar plantenmateriaal, de celwanden, die kunnen de ganzen niet verwerken. En dus ze leven alleen maar van de celinhoud die heel veel eiwitten weten dan moet bevatten. Het is gewoon zo dat wat de gans eet, komt er binnen 2 uur aan de andere kant weer uit. Een koe rendier heeft 48 uur, heeft het al het voedsel herkoud. Die verteert met bacteriën in zijn darmstelsel. Verteert die eigenlijk al die cellulose heel goed. Een gans kan dat niet. Dus een gans die legt eigenlijk met zijn poep een pakketje celwanden, een pakketje cellulose neer met een toefje urinezuur, want dat is dan zijn verlies aan stikstof. Waar wij de urine doen, doet een vogel de urinezuur. Dus dat is dat witte puntje op een ganzenkeutel. Maar daarmee is het eigenlijk gewoon plantenmateriaal waarvan de cellen leeggezogen zijn.
0: Ja. Dus goed om te beseffen als we nog een keer een ganzenpoep onder ogen komen.
3: Ja, het is heel wat anders dan hondenpoep.
0: Ja, exact. Wat zie je op Spitsbergen zelf eigenlijk gebeuren van klimaatverandering? Hebben die bewoners daar ook nog last van?
3: Nou ja, ook wel. Last is altijd een beetje moeilijk. De last die ze ervan hebben is dat de permafrost zakt. Die ontdooit steeds meer. En eigenlijk alle huizen waren gebouwd op de permafrost, op de bevroren laag in de bodem. En dat betekent nu dat die gebouwen allemaal gaan zinken. En dan is het zo dat het nog een beetje ingewikkeld is. Want wij hebben verwarmde buizen voor de waterleidingen en voor de riolering. En die komen altijd op één hoek het gebouw in. Mm-hmm. En daar die warme pijpen, die lekken toch een beetje warmte, hoewel ze goed geïsoleerd zijn. En daar zakt het wat sneller. En het gevolg is dus dat op heel Spitsbergen alle huizen aan het scheuren zijn. Een soort aardbevingsschade, maar dan nu gewoon omdat die permafrost ontdooit. Dus in het dorp waar ik zit zijn bijna ook alle gebouwen opnieuw gefundeerd.
0: Dat is een mooi dure grap.
3: Ja, dat is ontzettend duur. Gelukkig hebben de Noren er geld voor.
0: Ja.
3: Maar het is werkelijk een heel groot probleem inderdaad. Dat is dus wat heel zichtbaar is aan schade. Maar nog zichtbaarder zijn de gletsjers die terugtrekken.
0: Ja.
3: Gewoon toen ik daar kwam in 1990, toen was ik grassprietjes aan het meten en toen hoorde ik gerommel. Ik denk van ik moet mijn regenjas zoeken, want het gaat onderweren. Maar dat was ijs wat van de gletsjer afviel. Dat kon ik toen nog horen, want die gletsjer was maar 2 kilometer weg.
0: Ja.
3: Sindsdien is hij ieder jaar gemiddeld 300 meter naar achter gegaan. De laatste jaren is het zelfs 750 meter.
0: Zo.
3: En ligt hij inmiddels niet meer, komt hij uit in het fjord, maar komt hij uit op land. Op land is hij wat stabieler, dan smelt hij niet zo hard, omdat dat water natuurlijk, dat vreet echt aan de gletsjers.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat verandert ook de hele voedselvoorziening in het fjord. Want de gletsjer die smelt altijd in de zomer en dan loopt er een rivier langs de rotsbodem, loopt eigenlijk naar de punt van de gletsjer. Alleen wat gebeurt als die in water uitkomt, dan komt dat water, dat koude water van de gletsjer komt omhoog als een soort bron. En dat neemt in zijn naar boven komen heel veel leven, kleine visjes, plankton, mee naar boven, naar het oppervlak. Ja. Waar dan allemaal vogels, de drieteemeeuwen, de Noorse stormvogels, allemaal op eten. Dan had je soms aan het eind van zo'n gletsjerrivier had je 1000 tot 3000 vogels zitten die er aan het forageren waren. En terwijl ze aan het eten waren, langzaam van de gletsjer afreed, omdat die dat water natuurlijk ook liet ze afdrijven. Ja. En dan vlogen ze weer op, vlogen ze weer naar de rand als een soort lopende band. Zag je dan 1000 ja. vogels daar eten. Ja. Dat is voorbij in het fjord. Er is nu geen enkele gletsjer meer die diep in het water uitkomt.
0: Nee.
3: En dus dat zien we ook in de aantallen van de andere vogels.
0: Ja. Wat doet dat met je als je merkt dat zo'n eiland als
3: Spitsbergen... Nou, dat houdt me heel erg bezig. Dat maakt me droef. Dat maakt me emotioneel. Het is... het is heel ingrijpend. En ik heb dus, zeg maar, wat we nu dit jaar... De allereerste keer dat de branden ineens zo duidelijk in Griekenland uitbraken... Ja. die te maken hadden met de klimaatverandering... Ja. toen kon ik bijna niet anders als schamper lachen. Ja. Omdat ik had zo vaak al verteld dat het eraan komt. Ja. En het werd maar niet geloofd. En dus is dat alweer een aantal jaren geleden. Maar hebben we al die branden in Europa, in West-Europa gehad... En wat afgelopen jaar gebeurd is, dat is in ieder geval over 5 jaar normaal. Dat zeggen ook de weermannen op het nieuws. En je moet toch wel heel wat dingen veranderen. Wil je daartegen kunnen? Wil je daarmee kunnen omgaan?
0: Ja.
3: Het is gewoon zo, op het moment al, zijn er veel meer Nederlanders naar Noorwegen op vakantie gegaan dan naar Spanje. Simpelweg omdat je eigenlijk, als je in Spanje bent, word je platgeslagen door de hitte.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat soort veranderingen zijn er. En je kunt hopen op dat we ons aanpassen. En waarschijnlijk kunnen we niet anders dan ons aanpassen. Maar het zou nog mooier zijn om een beetje te voorkomen... dat het zo erg wordt als voorspeld is en eigenlijk nu heel snel gaat... door gewoon te stoppen met onze fossiele brandstoffen.
0: Ja.
3: En dat is echt wel een oproep die ik vanuit de Noordpool... al jaren probeer in Nederland te verkondigen. En ik heb talloze mensen die ernaar luisteren.
0: En
3: op vakantie gaan met vliegtuig.
0: Ja, ja. Hopelijk komt een wake-up call dan nog op tijd, maar het is...
3: We zijn al heel ver, hè? En dit jaar met El Niño, de verwachting is dat het hele jaar eigenlijk van slag is. Met hongersnoden in India en grote regenval in Australië. Het is echt, deze veranderingen zijn ontzettend groot. En we hebben eigenlijk geen keuze. En wij zullen het allemaal nog wel redden. Maar onze kinderen en kleinkinderen komen echt in de vijandige wereld. Niet door de dreiging van de oorlog meteen, maar door de dreiging van het klimaat.
0: Ja, yep. Ik ga je toch nog vragen, ondanks dit droeve verhaal. Wanneer ga jij weer naar Spitsbergen?
3: Ja, volgend jaar ongeveer 8 juni. Dus dat ik weer een beetje de klimaatverandering bijhoud, ietsje eerder ga. En dan kom ik daar aan en dan is het daar voorjaar en het is... het is heel apart, omdat het een heel klein dorp is, maar met 180 man. Maar daar ben ik letterlijk door de verhalen die ze over mij vertellen... ben ik de zwaluw die het voorjaar brengt.
0: Ja.
3: En dat is wel een hele gekke rol, maar ik word daar gewoon welkom geheten... en iedereen weet dat ik daar wat ik daar voor werk kom doen. En
0: precies.
3: Mijn klompen zijn een soort herkenning. Ik loop daar op klompen, omdat je steeds overal je schoenen uit moet doen... in ieder gebouw,
0: daar werd
3: ik helemaal gek van.
0: Ja, ja.
3: Maar dat geeft me een hele aparte positie in het dorp. Ook omdat ik nu de enige ben in het dorp... die dit jaar voor de 38ste keer... maar eigenlijk dus zo vaak terugkomt. Omdat de meeste mensen die daar zijn... die zijn daar niet langer dan 6 jaar.
0: Mm-hmm.
3: Omdat ze ook de winter proberen te overleven. En dan is het pikkie donker. Dat durf ik niet aan ook. Daar zou ik niet tegen kunnen.
0: Nee. Maarten, we kunnen nog lang met je doorpraten, geloof ik. Ik ga hem toch afronden. Maarten Lonen, ecoloog, ganzenexpert en polonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt dat je te gast wilde zijn. Het is nog aan jou om de beurt om een vraag te stellen aan de gast van de uitzending van over 2 weken. Dat is diëtist Iris van Vliet. En zij doet onderzoek naar ondervoeding bij ouderen en waarom ondervoede ouderen vaker vallen. Welke vraag heb jij voor Iris bedacht?
3: Nou, ik heb een goede vriend en die valt ook steeds vaker omdat hij gehandicapt is.
0: Ja.
3: En ik vind het prachtig dat ze kijkt naar andere redenen als ondervoeding. Ik denk dat dat bij hem niet het geval is. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat dat soort onderzoek gedaan wordt. Dat we niet alleen maar zomaar denken van het is een dat vallen, dat is gewoon stommigheid of handicap. Nee, we moeten naar de oorzaak kijken. En dat is ook als wetenschapper vind ik dat super interessant. En ik hoop dat zij daar een beetje het licht op kan laten schijnen.
0: En of ze kan kijken of er andere onderzoeken oorzaken zijn naast die ondervoeding.
3: Ja, zeker.
0: Ja, die vraag gaan we aan Iris stellen.
1: Oog op wetenschap.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je zoals gezegd over 2 weken weer. Dan met diëtist en ondervoedingsdeskundige Iris van Vliet. Mocht dat je te lang wachten zijn, de nieuwste aflevering... Eerdere afleveringen van ons zijn terug te luisteren op Spotify. We zijn ook benieuwd naar wat je van Oog op Wetenschap vindt. Dus heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Instagram of LinkedIn. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over 2 weken.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
6: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
5: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
7: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
5: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de